0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve,

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der St-

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

je dat. Dan kan het niet waar zijn. Momenten maal bij volzetten, jong. Zet het voor mij. Ja, is het meestal super. De keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo jij te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar zullen we ons blijven met de pitte, weet je. Ja, dat is het niet meer daar. Maar dat is het maar. Ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits, ich bin der Steve, jo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve, jo.